Schutu Ashiwu Hemission Nizi Wariben Termine de Lore Kunnevodor. Truggeré d'or, wij boepassen doen er je genaai. Truggeré Laurent Wahourweer de Deres Pichon, de Sandrine de Geneuge, wij genaai. Inizi, den deze. Ni nem gauwij indro benarwach, de Zegur Hanteer, El Bamde. Petremont, e-podcast, our lechiat, internet. Radio Bro Tunet. Agave Klozijn, un ton Zaireko, sonne ke beau jog, en de Zaireko High